En ze vroegen zijn hoa, dat waren wij 2 kilo, nu de mechanisch zijn weegschool. Absalom had 3 zeens en 1 dochter. De dochter, de Tamar heet, wie een zeer schmackend vroegmensch. Absalom leefde in Jeruzalem voor 2 jaar ohne dat hij verder mechanisch kwam. Dan leidt Absalom Joab roepen om voor hem nu de mechanisch te gaan. Aber Joab kwam niet. Dan leidt Absalom hem tom 2. mal roepen, aber hij kwam waren niet. Dan zegt Absalom te zijn mannen, horch de mol, gaat nu Joab zijn vlek met Joost, dat voets bij zijn meent is. Gaat en steekt dat vlek aan. En de mannen gingen en steekten dat vlek aan. En Joab ging nu Absalom zijn huizen vroeg. Waarom hebben die mannen mijn vlek aangesteekt? En Absalom zegt te Joab, dat is wilst du nicht kämst, als ik nu die vroeg. Ik wil hebben dat die zust van mij nu dem kennig gonen en am vragen waarom hij mij leid van Geshur komen. Dat wie beter je waast, wann ik weer doorgebleven. Hij zal mij doch loten ver am komen, en wann ik schuldig zie, dan lot am mij dood maken. En Joab ging nu dem kennig en zegt am wat Absalom wil. En de kennig leid Absalom komen. Absalom knijt zich ver dem kennig met zijn gezicht wat abbeeerd. En de kennig geef Absalom einen kus. Vlek met Joost, dat voets bezien meent is. Goed en steekt dat vlek aan. En de mannen gingen en steekten dat vlek aan. En Joab ging nu Absalom zijn huis en vroeg. Waarom hebben die mannen mijn vlek aangesteekt? En Absalom zei te Joab, dat is wilst du nicht geimst, als ik nu die vroeg. Ik wil hebben dat du zost van mij nu dem kennig gonen en am vragen, waarom hij mij leid van Geshur komen. Dat wie beter je waast, wann ik weer doorgebleven. Hij zal mij doch loten ver am komen, en wann ik schuldig zie, dan lot am mij dood maken. En Joab ging nu dem kennig en zeet am wat Absalom wil. En de kennig leidt Absalom komen. Absalom knijt zich ver dem kennig met zijn gezicht wat abbeeerd. En de kennig heeft Absalom bevestigen. Nu dit verzorgt zich Absalom met Pierd in einen Kriegswagen. Hij stelt 50 Männer aan, dat ze ram am wieren. En Absalom stond pinklich tiedig op, en jenken stond besied im Wach beim Staatsburt. Dan, wenn irgendwer mit einer Frage wohl für den Kernig kommen, tum gerecht, dann raubt Absalom dem en seht, von wo ne Staat bist du? En wann de dann seden, von wo Sturm hei wir, seht Absalom taam. Die je hier dort, nur wat du fragst, aber der Kernig haft keinem angestalt am deine Sache zu hören. En dann seht hei auch noch, wann ich bloß ein Rechter in dat Land wir, dann können all die Menschen, wat eine Klag haben, für mich kommen, en ik word aan zeien wat erreicht wie. En jedes Mal, wann een man ver am tjeim en zich ver am knijt, dan streikt Absalom zijn hand uit en recht hem op en kost hem. En Absalom deed dit met een jederen, die nu dem kennig tjeim, om een gerecht te heren. Zo kreeg Absalom de Israeliten op zijn zied. No 4 jaar, zegt Absalom tot dem kennig, laat mij bitte naar Hebron gonen om mijn verspreken te houden, wat ik dem Herrn versproken heb. Ik mag dem Herrn ein Versprechen, als ik nog in Geshur bij Aram wie in seht. Wann de Herr mij trägt nu Jerusalem brengen wordt, dan wo ik dem Herrn anbeten. En de kennig seht to am, go in Fried, en hij mag zich reiden gegen nu Hebron. Absalom, aber schickt geheim nu recht nu alle Stammen Israel, en leid du bekannt maken, dat wann ze de Trompet blozen hierden, dan sollen ze sagen, Absalom is in Hebron kennig geworden. Nu gingen door 200 Männer van Jerusalem met am met, die eingeloden waren, aber die gingen im Vertrauen met en wisten nicht van dem Plan. Dan als Absalom seine Opfer bracht, leidte Ahitophel, den Giloniter, der David sein Rotgeber wir, von Gilo kommen. En de Plan je in dem Kernig ward stärker, en immer mehr Menschen kämen met am. Dan bracht einer den Urrechten nur David und seht, die Israeliten unterstätten Absalom alle. En David seht zu seine Diener, die du in Jerusalem met am wieren. Mag jünd reitem pflichten, wann je von Absalom wachkommen wollen. Spaut jünd, dat sie uns nicht anholen en überfallen in allem in der Stadt dort machen. En seine angestalte Männer seden, horch, wie sind reit, dort te daunen, wat du sagst. Dann ging David los, en die Menschen in sein Hüs met am. En die Kennig leit tieren neben frühes Träg am dat Hüs te besorgen. Die Kennig ging mit all die Menschen, die met am wieren, wat dat laatste Hüs. En seine deine gingen alle bij am vorbei, all de Kreeta en Plätter, David seine Wachter, en all de 600 Gatita, Männer, die von Gat met am gekommen wären. Dann seh de Kennig to Itai, den Gatita. Wodam kämst du auch met uns? Gott trägt nur dem Nien Kennig. Du bist ein Fremder und stehst

en begroft worden, en ze zeden dem kennig wat aan mij gezegd worden. En de kennig leidt al de leiders van Juda in Jeruzalem zeien, dat ze zich veram versammelen zullen. En de kennig en al de mannen van Juda en al de lied van Jeruzalem gingen naar dem Herrn zijn huis. Daar waren de priester en de profeten en dat ganze volk van Kleinbad groot. En hij las uit dat boek van dem bond, dat ze aan dem Herrn zijn huis gevangen hadden, zodat ze dat alle heren konnen. En de kennig stond voor dat volk en maak einen bond met dem Herrn en versprook dat zij zo leven worden als dem Herrn dat geval. Hij versprook de gebouten, gesaatsen en verschriften, truartig en vallens te houden, en dat zij de leren van dem bond volstendig uitvieren worden, zoals die aan dat boek waren. En dat ganze volk neemt den bond op zich. En de kennig verlangt van dem hohen Priester Hilkia en den zweiten Priester en die Priester, wat bij de schwal wachter waren, dat ze sollen al die dingen uit dem Herrn zijn Tempel rütriemen, die voor Baal en de Aschera en voor die am Himmel macht even, gemocht waren. En ze verbrennen die Büter der Stadt am Kidron-Tol en drogen dort Asch no Betel. En al die Priester voor de Jetta, wonen de Kennigs van Juda angestalt houden, tom ab die hohe Abverstehenden abverbringen en Juda in Ram Jerusalem, leint hij auf. Hij leint ook die Priester auf, wat voor Baal, für die Sonnen, Monen, Stierens, en für die am Himmel Macht even abfaden. En hij bracht dort Aschera-Bild uit dem Herrn sin Hüs rüt, wat büter Jerusalem no dem Kidron, en verbrennt dort en schlucht dort en fine Bieter. En dort Stoff schmeit er ab den Grofer von der Stadt. En hij brug de Hieser von der Tempel Huradol, wat beim Herrn sin Hüs wären, dur wo de frühest der Aschera-Dachen murken. Hij leidt all de Priester von an de Städte en Juda kommen, en hij verdarf de Hüge abverstehen, wo de Priester ja abfahrt hadden. Hij deid dit van Geba, ganz bad Beersheba. En hij brug de Hüge abverstehen dol, wat bij dat Put van Jesua, dem Staatsverwalter, wären. Die wären an de linke Sied, wann einer recht dat Staatsput an de Stadt nennen ging. Aber de Priester van de Hüge abverstehen durven nicht ab dem Altar für dem Herrn en Jerusalem abverbringen. Zij eiten an Jesu dat Braut met ihre Breider. Hij mögt dat Tofit en ben hin om Tol, zodat het nicht te brokken wier, en dat keiner meier van zijnen Sehn oder zijne Dochter wo den Opfer für Molach maken. Hij schoof de Pier und Sied, wonne de Kennig van Juda to de Sonne geweiht had, de Wieren wo de Angestalter Nathan Melech zijne Stoven had. En hij verbrand de Wages, wat für de Sonne geweiht wieren en dat vier. En hij brug de Altoren dol ab dat boverste Dag van de Ahas Stoven en ook de Altoren, wat Manasse en de twee verheef, van dem Herrn zijn huis gemocht had. Hij brug de dol en schmeit dat Stoff en dem Kidron riefer. En de Kennig mug de Hürge abverstehen, wat Osten van Jerusalem wieren, sieden vom verdorven Spurch, de Salomo gebüht had voor Astarte, de Abschäsel ja Aufgott van Sidon, en voor Chemosh, den Abschäsel den Aufgott van Moab, en voor Milkom, den Abschäsel den Aufgott van de Ammoniter, dort de nicht te brocken wieren. Hij brug ook de Steinmuls dol, en hakt de Aschera-Bilder dol, en mögt de Städten voll Menschenknorkes. En hij brug ook den Altar bij Bethel dol, ab de Hürge abversteht, de Jerobiam, nebat zijn Sehn, gemorgt had. Hij schlug de Steiner van dem Altar twee en fine Bieter, en hij verbrennt dat Aschera-Bild. En als Josia zich omdreht, zag hij de Jrewa, wat du ab dem Borg wieren, en hij schickt den Leute Knorkes van en de Jrewa brengen, en verbrennt de ab dem Altar, zodat de Altar nicht meer te brocken wier. Dort wir krieg so, als der Herr durch den Gottesmann gesagt hat, als er dort allem verrückt seht. Und er seht, wat ist Jan Grofstein, wat ich da sei. Und der Lied von der Stadt seht da am. Dort ist dort Grof von dem Gottesmann, der von Juda kam und am verrückt seht, wat du mit dem Altar wie Bethel gedonen hast. Und er seht, lot am legen, keiner soll dem seine Knorkes verstieren. Und so bleiben seine Knorkes anverstiert mit den Knorkes von dem Prophet, der von Samaria gekommen wir. En hij brug al de hoge abversteden in Samaria dol, wonen de kennigs van Israël gemocht hadden, en met wonen zij den Herrn gereizt hadden. Josia deed met de krijg zoals hij aan Bethel gedonen had. En al de priester, wat bij de hoge abversteden waren, bracht hij op de altoren am, en hij verbrand knokkes van mensen op de altoren. Dan kwam hij terug naar Jeruzalem. En de kennig zei tot dat volk, houd alle dat pasamol voor dem Herrn jenen God, zoals dat aan dat boek van dem bond geschreven is. Door wie geen passamol geholen worden, van dan als de rechter in Israël rechten deiden, durch de ganze tijd van de kennigs van Israël en de kennigs van Juda. Dan in dat 18e jaar van dem kennig Josia, wordt in Jeruzalem dat passamol voor dem Herrn geholen. En Josia mögt een eng met al die met de verstorvene reden en buiten

0: alltid då fia.
1: Ta bringen bas
0: leis en avaldne. Dan zeid hi op te Eliphaz. Zond habet jol feir mal jehiet. Gi daun an arecht, so as je einem treisten. Es do kein eng van lad je wied, au da wat drift jen so te reden. Ek kon ook so reden as je daunen, van je in mine steed wieren. Ek wud ook kennen wie het eva jund opbrengen, en min kop eva jund schaderen. Ek wud jund stoiken met dat, wat ek seed, en jund met die wie treisten, wat ek te zaaien houd. Van ek red, jet mine weid ook nich waag, en van ek stel sie, verlaat ik mi ook nich. God haft mi alle kraft genomen, hij haft al mine menschen waag genomen. Hij haft mine hüt gans faldig gemaakt, en dat schient jund als een zei je in mi. Ek mat eigel seinen, wo den ek sie, en dat is als een zei je in mi. Ek sie van zine verleenheid verreten, so as van een tier zijn raub verret. Hij is vriendlich te mi, hij gnarscht mi aan met zine tenen. Mijn vriend spetst zine urgen op mi. Menschen rieten dat mühl op wee in mi, anverschämt schlonen zij mi op a baken, zij komen alle top je in mi. God haft mi aan de aierachte ewa jeeft, hij schift mi aan de gottlose ere hengnen. Alles jink out bij mi, en dan broek hij mi dol, hij kreeg mi bij mijn genek te holen en versloeg mi. Hij stalt mi han als een ziel voor zijn feilen, en zijn boorgeschossen stalden zich rond om han. Hij schneidt mijn nieren op en had geen medleden. Hij vergoudt mijn gal zo op de eerd. Hij braakt mij op een steed naar de andere, hij kämpt op mij teuer aan als een krieger. Ik heb zakkleider top gesteckt over mijn hut en heb mij op de eerd geschmeten. Mijn gezicht is rood en verhield, en mijn ogen leed zijn dunkel, ook wanneer ik nischt aardig gedonen heb, en mijn gebed nicht te masteren is. Houd dat nicht verstoken, wanneer ik onschuldig sterven moet, mocht mijn klagen nie nicht stel worden. Horchte mal, du es nie rood ein zij, die am Himmel voor mij entsteht. Du es boven einer, die voor mij goud reden kan. Mijn vriend verachten mij, aber ik kijk durch mijn tronen no Gott. Lot am dat rechte daunen tweschen einen Menschen Gott, so as tweschen twee nobasch. Nu zijn dat allemaal een paar jaar, en dan ga ik doorgaan,
1: kapitel 17.
0: Mi verjet mijn odem, mijn tijd hierand af. De graafhaf is reid voor mij. Ik weet, ik word van rondom verspot, ik kijk dat toe, wo ze grom zaaien. Du moetst voor mij bergen, Gott. Wer wordt mij zes nog helpen? Du hast dan niet loten wijs worden, en wirst dan niet loten den sieg hebben. Dei wer zijn vriend abgeeft, voor een steek land, mat seinen, wo sie nicht kenja lieden. Hei haft mi loten verspott worden, sei kommen und spieren mi am Gesicht. Meine Urgen sind an meinen Truhe meist heu geschwallen, ich sie so denn geworden aus ein Schoten. Wer sich gereicht halt, wird mi nicht verstohnen, die wird keine Schuld haben, rehen sich ab über den Gottlosen. Die wird dort rechte dat, wird bestohnen blieben, und wer auch schuldig ist, wird immer storcher. Dreht jünd wahrer her und kommt, ich war mank jünd nicht einen Wesen fingen. Meine Dorg sind aufgerannt, wat ik wohlhaft nicht geschafft, en ik wensch mi nischt meier. Mi wat gesagt, dat de Nacht de Dag is, en dat dat Licht nur de is als dat Dunkle. Wann ik dat Graf soll mein Tüß smoken, en mein Bad am Diestren soll sennen, wann ik to dat Graf soll sagen, du bist mein Vater, en te de Warm, meine Mutter oder meine Sester, wat is dat Verhoopning für mi, en wer jent mi nach irgendwot. Wat mein Trost ganz sterven? Wat de
1: Kapitel 18.
0: Dan seht Bildad van Schuach. Wo lang wel je no wird seken? Eva lacht dat goud en dan wel verreden. Worum wo wie os feuer acht? Gleib je wie sind nicht klug? Du redst die in dienen euer selbsten Stecker. Wat de Welt wie in die abhieren so teranen aus Emma? Oder de Grundstein von sine Städt verschwingen? Ganz sicher jet de Gottlose ihr Licht üt, en de Flamm von ihr vier Dach nuscht ab. De Lampen an ihre Wohningen verdunkeln, en dat licht eva aan jet uit. Ere storche schreed worden charter, en ze fallen in ihren eenen ploon dool. Ze worden met ihre eene feit am naad geschmeten, en gonen wo ze zich vastranen. Eine fall kriegt an bij de haak te holen, en eine schleng holt zich vastram aan, do as ein strang fer an op ied verstorken, en eine fall op ihren stich. Hij wordt van jeder ziet verengst, de feucht des arm an de haken. Dat anheil zeegt no arm, en de schoden is reid van hij fällt. De hüt an zijn körper is nicht gesund, eine schlechte Krankheit fraat an zijn bein, hij wordt uit zijn gemiddelde tüs gereten en eine urigste feucht verjocht. Zijn steed is van die bewoond, wat nicht zijn zend, en schwevelblit wordt door uit gestreed. Die is so als een boom, dem ungen de Wartland verdrehen.